Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk, en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

geen vrede. Mensen soek geluk, toch vloei daar soveel tranen. Mensen soek na iets, wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog niet.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Dit is een feit dat elke mens eenmaal tot sterwe gaan kom. En dan gaan jy jou God ontmoet.

wil staan op die toren, op die wachtmuur mij stel. Ik wil luister om te zeggen wat die geest mij vertel. Roep toch die mannen wat die waarheid wil praat, wat opstaan voor ons God.